in een eigen tijd. In een eigen wereld. En ik wil zingen, ik wil lachen, ik wil, das gibt's nicht schreien. Ik wil auf einmal kapieren.